De let boyer Laurent Unchained den des Weekend also och Beautiful Decay Festival werd spielen. De Sonden. Fairlobby Love.

Jealous Lover, dat is de grootste retour van de Rolling Stones, zei Matt. De main tune van hier aktuele Maya, Pluck, dat de Foreign Tongues. De videoclip van de schrift geeft in de song, dus nee, ik zo. Look trouwens, man. Kijk. You're praying like a mantis, and your hammer of grain. Hands out. Het mega 70s. The joy's right on me. The price right on me. Ja, zo wacht die band, nee. Yo, en dan komen we zo bij de nächsten tune hier bij mij. Natuurlijk, wat klinkt dat hier zien? De Smiths. Dat klinkt een beetje zo bij de Smiths, nee? Nee, dat is een Johnny Marr. The Age of Everything is zingt nou een productie in zijn eigen album. Hij is toch van de actuele single, Spinning.

Mike D, een van de drie Weihnachten twee liefste mama van de vrije Beastie Boys. De Mike D maakt zijn eigen materiaal, niet om dat stuk What We Got. Dit is de Mission Talk City, 2 minuten op halve aard. Zo luister, look at them on our music lijst. Een Adele DVD, Tame Impala, The Jurassic Callum. Wat ook naar Angeline Coutrine. Yes, ihr fand das heute in dem Spotify. An natürlich nicht zu vergessen, als Playlist in den Oven steht auf dem Internet. Angeline Coutrine.